bij ons of kwakken voor. Toch viel echt juist irgendwann een mooi des Lied. Und denkst an mich, erinnerst dich und lachst wieder an.